0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stof zou staan.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stoop zou staan.

0: yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat je dans naar die stoop zou staan.

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaats.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, zoals jij daarvan houdt.

province. Dus die kijkt aan wat we dan op horen. Van Stellenbosch tot Waarsprung, wat een groot woord. Dus dat je aan de stomme wat losdoet.

Ja, dat is een moeilijke energie. En ik hoop, jij gaat hem recht krijgen. Maar ik denk dat is een beetje van een moeilijke leidraaikie. Maar ik ga voor jou een leidraaikie geven. Hij is een jong ookie. Hij is weer zo jonkie. Maar hij is definitief een jaller op en af op die verhoog spring. En hij heeft zo baie liedjes al uitgebring. Hij is een Zuid-Afrikaanse kunstenaar. Afrikaanse kunstenaar. En van Zuid-Afrika af. En... ja, ik kan voor jou zo zeggen dat als je een klein sienkie sien, dan het ons altijd voor hem genoemd. Jij is een right. So daar is jouw leidraad voor vandaagse biekie likie. Tjai en Leani mee, naweek leefie.

Nice FM, Nice. Dit is hartelijk een goeiemiddag aan jou. Dit is Skuins na 5. Dit is tijd voor jou Nice op Arties FM, jouw stasie in Riebeek Valley Radio.

Kipu. In hechtenis geneem is in verband met het dwellingfonds van 34 miljoen rand, is tot volgende week in die Musina Landreshof uitgesteld voor een borgtocht aanzoek. Die verdachtes Mobutu, Dayo Gwenda, Philip Janja en Tanli Piri blijven aanhouding. Hulle staan terecht op aanklag van dwelmhandel, geldwasserij en die bezit van onwettige goederen. Die drie is in bezit gevind van 713 kilogram metakaloon wat gebruikt wordt in die vervaardiging van mandrax. Daar is oorspronkelijk bespiegeld dat die dwelm zowat een miljard rand werd was en wat die grootste dwelmfonds in Zuid-Afrika sy geschiedenis zou gemaakt het. Die staat sê staan borgtocht teen weens die ellens van die aanklag. En nou natuurlijk buitenlandse nieuws. Mali's militaire regering en die gebruik van motorfietsen met medium tot groot engines buiten stedelijke gebieden verbied. En een poging om aanvallen van gewapende groepen te bekamp. Militante groepen gebruik dikwijls motorfietsen en aanvallen omdat hulle vinnig kan beweeg en makkelijk die veiligheidsmachten kan ontduik. Die verbod zal naar verwachting baie mense in landelijke gebieden raken.

0: kijk in slot in de Nieuws Bulletin naar jouw handelsnieuws in geldzaken. Dat is natuurlijk die wisselkoersen en de economische aanwijzers. Die randse verhandeling tegen die dollar is R16.42. Die rand verhandelt tegen die Britse pond. Bries daarin R22.01. Die rand staat tegen die euro op R19. En die prijs van goud is $4,376 en 98 cent per fijn ons. Die prijs voor een vat Brent 3 olie is $93.61 per vat. En die prijs van Brent 3 olie wat weer een beetje af is. Dat is dan die einde van jou nieuws om 5 uur finale. Nieuwsbulletin van die dag kan gehoor word om 6 uur vanavond.
1: Wekelijkse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignieus, speciale aanbiedingen en nog veel meer. Donderdagavond tussen 5 en 6, met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nieuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, een plek waar gemeenskap en bezigheid ontmoet. Een revolutionaire nieuwe centrum waar architectuur en kuns mekaar complementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Dit is amperkies kwart oor vijf. Nou ja, dit was die prachtige muziek van Ed Sheeran as Zizam. En bring ons nou by die tyd waar ons net vinnig moet kyk na jou streeks weer. Vir die naweek uit drie betrokke streke, Hartbeespoort Noordwes, Brackenfell in Kaapstad vir die luisteraars van jou stasie en ook die weersituasie in die Riebeek Vallei area vir die luisteraars van Riebeek Vallei Radio. Nou, dit is nou voordat ons handelsbreek neem en natuurlijk onthou, dis net na die handelsbreek tyd vir nuwe vrystellings Vrydag, maar so lyk die weersituasie die naweek. Hier in Harties, morgen is saterdag, hier is ons temperatuur 3, is koud morgenochtend, 3 in die ochend, en 18 dier die dag, het gaan baie koud wees morgenochtend hier in Harbiespoort, ek kan jou dit waarborg, 3, 18, sondag 7, maximum 20, maandag 8, 21. Dan vind ek die situasie daar in Riebeek West, kom ons kyk gou daar, morgen saterdag 7, met een maximum van 19, sondagochtend ook 7, maximum 19, een bewolkte dag. Kom ons kyk gauw vinnig na Brackenfell, die luisteraars van jou stasie. Dan Brackenfell, morgen, saterdag mense, minimum van 6, maximum 18, sondag een bewolkte dag, minimum 6, maximum 19. Op wat nie reen voorspel nie, maar is koud in die ochtend, dis voorwaar. Ek kan nie geloos, morgen van 3 en harties nie, sal maar vir my dubbele kombers op my bed moet gooi. Gaan koud kry, man. Maar is winter wat anders kan ons verwag. Ons gaan nou net vinnig een handelsbreek neem, daarna is dit tyd natuurlijk vir nuwe vrystellings Vrydag.
1: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
2: Hatfield Motor Group, rated number one in service.
3: Raai, raai, Riepa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
4: In hierdie leven seker niks nie.
3: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
4: So waar? Dis soos een koalisie waar alles mooi saamwerk.
3: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
5: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Ons kregen we nog nou dit wat aangaan op een nieuwe vrijstellingsvrijdag. Goedemiddag, bij welkom. Ja, dit is nieuwe vrijstellingsvrijdag hier op Artis FM, jouw statie, Riebeek Valley Radio. Ons kijkt naar die nietste Afrikaanse muziek, wat vandaag vroeg dag vrijgesteld is op al die onderscheiden digitale platforms. Door die muziek wat je in die programma hoort, niet noodwendig reeds deel is van die Artis FM speellijst niet. Maar jy kan ook dit wel aanbeveel, saam met my, ons kan daarna kyk, saam met die muziekpaneel, en dan besluit dat dit deel word van die speellys al dan nie. En jy kan vir my dan in vanmiddagse program tot en met 6 uur een WhatsApp en herlees stuur, om dit wel aan te beveel. Nou goed, kom ons begin met ons eerste nieuwe liedjie. Demi Lee Moore is uiteindelik weer terug met Splinter Nieuwe Enkelsnit. En sal daar van hou medium toe hoor vir die eerste keer op Parties FM in Nieuwe Vrystellingsvrijdag. Hier is Demi Lee Moore met Daai Gevoel.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Parties FM.

Met de nieuwe Afrikaanse vrijstelling daar van Terren Lamb, Lang Pad naar de Hemel. Kraakvaars en niet net voor jou hier op jouw gunsteling radio. De nieuwe vrijstelling Sammedijn is ook bekend als Nieuwe Vrijstellingsvrijdag. Die programma dat ook herleid wordt op die zenders van jouw statie en Riebeek Valley Radio.

0: zijn we als Gagelomart, die ZFM. Ons is ook op jouw statie in de Riebeek Valley Radio. Dus vrijdag, tussen 5 en 6 namiddag, altijd dan natuurlijk nieuwe vrijstellingsvrijdag. Ons heeft al die niet-Afrikaanse muziek, wat vroegdag vrijgesteld is op al die onderscheiden digitale platforms. Kom eens kijken wat gebeurt verder op die nieuwe vrijstellingsfront. Als u pas gaat luisteren naar Enikie van PSC Vermaak, die liedjes naam is Blom. En voor dit Skimmer met Richting. Christian Baardman, het ook weer een nieuwe enkelsnet uitgereikt met die naam van Wiskus Wals.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Hardies FM.

0: Dit was prachtig, Darien. Dit was een van... ik hoop even, dit was die Weeskeswal van Christian Baartman. Hier op die Vrijstellingsvrijdag. Dan is het liedje geschreven in Vrijgesteld Vandaag. Wat betrekking heeft op die Laat Leef en Oorleef project van Jaco Kalahari. En ik heb hier die liedje ontvang vanaf zijn agent. Maar ook is die liedje beschikbaar op al die onderscheiden digitale platforms. Dat verwijst naar die wedervaringen van Jaco Kalahari. Daar in die Kalahari met die Leef, Laat Leef project. En de mens kan niet geloven. Dit is nou al, wel, is amper een week van het Jaco daar weg is. Hij het zondag daar weer terug beweeg naar die samenleving toe. Kom ons luister naar die prachtige liedje wat uitgereikt is. En wat geskoei is op zijn wedervaringen daar in die Kalahari. Met die Leef, Laat Leef oor project. En hier is een kunstenaar met die naam van Chokker. Splinter niet in krankvast met Jaco Doedelzakkie.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Hardies FM.

0: Prachtige nieuwe in de hand van Tian Nienaber. Spiel met vier hier een nieuwe vrijstellingsvrijdag. 10 minuten voor 6. Is nog zo 1 of 2 wat ik voor jou wil graag speel. Ik geloof ons genoeg tijd. 2 nieuwe liedjes nog. André Visagi met zijn splinternieuwe enkels net natuurlijk Swim. Ook beschikbaar op alle onderscheiden digitale platforms.
1: Pas geland in Kraakvaars. Net hier op Hardies FM.

Oh, dit was dan nieuwe vrijstellingsvrijdag. En ons doen het weer volgende vrijdag tussen 5 en 6 namiddag. Ons maken recht voor u nieuws om 6 vanavond. Blijf er eens aangeschakeld. Hier is Dion van der Merwe.

0: FM, nieuws.
1: Dat is aardig een goede naam. Dus op die compensatie is ingeschakeld op Hartis FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio. En een tijd voor jou, Antnies.

Vanavond in jou en is om 6. Hartelijke goeienavond. Mijn naam is Hein. Vanavond in die nieuws. Die speciale onderzoekeenheid in die Valke het nog een klopjacht uitgevoerd bij een motorhandelaar in Mpumalanga. Wat verband hou met natuurlijk die plundering van zo'n 2 miljard rand van het Tembisa Hospitaal in Gauteng. Die speciale tribunaal heeft een bewaringsbevel gekregen om op bijkomende bates beslag te leggen. En sluitende 3 miljoen randse Bentley Continental GT, wat blijkbaar daar weggesteek is. Dit behoort geloof aan Hangwani Maumela, wat de bewering die baasbrein achter die plundering van die Tembisa Hospitaal was. Die DA in die Noordkaap het die Gas Gonyani Municipaliteit by Kuruman daarvan beskuldig dat hulle die afgelope 4 jaar misluk het om die groter wordende

Prachtige nieuwe in die van Taylor Swift. I knew it, I knew you. En ik denk dat is een prachtige liedje van haar. Zal binnenkort groot hoogtes bereik. Sprinter niet in kraakvaars. Ik ga ook tussen nou en 6:15 vanavond voor jou kijken naar een paar nieuwe internationale vrijstellings. Wat vrijgesteld is juist vandaag of in die week het voorbij is. Ons gaan een paar identificeren en aan jou voorlee. Nou ja, as jy dit graag op die spelers wil hê, laat weet ons hier by Hardies FM. Dis tyd natuurlik om te kyk na jou weer en is natuurlik jou minimum en maximum temperature vir môre, soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Die singers kankel op Hardies FM en dan hierdie uitsending moet ook herlei word op die senders van jou stasie en Riebeek Valley Radio.

0: If you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
1: Rai, rai, ripa. Wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsisteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.

0: I love this song. I just love it. Jonas Blue met Go. Splinter niet en krank vast. Heeft u er nog een? Wat van hier in van Neil Horan? En is eindelijk uitgespeeld Niall Horan met Tastes So Good.
1: Pas geland in Kraakvars. Net hier op Hardies FM.

0: Zo had ons een einde gekomen natuurlijk van Hans Eetgalve, van Inverdags Eetgalve van deze vaart zometeen. En dan zit heel wat nieuwe muziek voor jou gespeeld. Harry, hier 5 tot 6, die niet-Afrikaanse muziek. Wat vrijgesteld vandaag in onze internationale vrijstellings gekeken. Net na 6 vanavond. Ons kijkt weer zo daarna tegen volgende week en vrijdag. Maar dat is goede tijd voor mij hier op Jogunsling Radio. Dank je voor allemaal zijn samenkeilen hier in Huiswaard Samadijn. Ons maakt weer zo volgende week maandag. Kijk ik weer samen met jou tussen 4 en 7 op Jogunsling Radiostatie. Hoop je gaan samenkeilen. Ek is weer morgenmiddag saam met jou tussen 3 en 5 by en met die Focus Logic Top 20. En dan natuurlijk van daar af aan Volumewinkel saam met Hein tot skyns voor 8 morgen aand. Maak seker jy is ingeskakel. Vanavond om 7 uur, ons gaan eindelijk nou reeds begin daarmee tot omtrent so 10 uur se kant. Van net na die handelsbreek tot omtrent 10 uur, een heerlijke ononderbroke speellys wat spesifieke naam het, Vrijdag aan Thuis. Heerlijke muziek vir jou vermaak vir die Vrijdag aand. So blijf gerust ingeskakel. En ja, dan morgen sal daar een buitenuitsending wees wat plaasvind daar vanaf die school, die rugby. Oeh, die groot rugby daar in Brits, so blijf ingeskakel. Maar ek sal morgenmiddag 3 uur by jou aansluit hier in die Erlee. En artiest met die program natuurlijk Focus Logic Top 20. Hoop je gaan een heerlijke aand en goeie nachtrus vir jou en een fantastische naweek. En dan die handelsbreek speel ik voor jou uit met Bats, se Shabby Little Heart. En daarna gaan ons voort met natuurlijk Vrijdag aan Thuis. Van mijn kant af tot morgenmiddag 3 uur. Mooi blij en bye bye.
1: Is skuld bezig om jouw leven te verwoes? Rembond Finance heeft die oplossing voor huiseienaars. Zonder skuldberading gebruiken ons die waarde in jouw eigendom om jouw skuld af te lossen. Wat jou maandelijks duizenden kan besparen. Of jy droom van verder studeren, vakantie of vertrouwen. Rembond is hier voor jou. Krijg bijvoorbeeld 150.000 rand in slechts 1.500 rand per maand. Met geen beperking op die leningsbedrag niet. Maak die slim keuze en vat beheer terug. Bezoek rembondfinance.com. Randbond Finance, jouw sleutel tot financiële vrijheid, sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition, and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy, and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zimplex.co.za today. Zimplex, a healthier way of life.
3: So, where are we going? I want good food, the kids need space, and I want a bit of a lekker vibe. You know.
4: Aviators Artis, we've got you covered.
3: Okay, but I'm a hungry boot.
4: We've got you covered.
3: Something for the kids to do?
4: We've got you covered.
3: Live music. Something to actually enjoy our day.
4: We've got you covered.
3: So, basically, we don't need to go anywhere else.
4: Exactly. Aviators Artis, whatever your day needs, we've got you covered. Jou gunsteling draadloos. Rechtstreeks vanaf de Handelspost in Hartebeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingmasjiene, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Jou stasie.net
3: Vanilla.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stoofsen staan.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewe. Met een groot verskeidenheid handelsname en verskillende producte het ons ook gereelde promoties en competities. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons speciale aanbiedinge en hope nieuwe producte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker, jy mis nie uit nie.